In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel 5 minuten voor tijd is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.

Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zwoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Yeah.
1: Life, it's a touch. Everything is golden.

In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detenties.

Anaheim ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zwoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de Kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

In het Leopoldkanaal in Middelburg bij Maldegem is ter hoogte van het Polderken een grote vissterfte ontdekt. De dode vissen drijven in de buurt van de grote werken aan de expressweg N49. De oorzaak moet vermoedelijk gezocht worden in de plotse weersomslag van vorige week, die gekenmerkt werd door hevige neerslag. Dergelijke omstandigheden kunnen leiden tot een verhoogde organische belasting en een sterke daling van het zuurstofgehalte. Bij een coöperatieve boerderij in Brakel is een nieuwe manier om regenwater op te vangen aangelegd. Het gaat om een swale of greppelberm. Daarbij graaft men dwars op een helling een ondiepe greppel om afstromend water en sediment op te vangen. Stroomafwaarts van de greppel legt men met de uitgegraven grond een berm aan die je kan beplanten. ILVO wil zo onderzoeken hoe boslandbouw kan bijdragen aan een beter waterbeheer en een grotere weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de

0: en een dergelijke bom vrijkomt en onmiddellijk een giftige rook verspreidt. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom op een veilige manier onschadelijk te maken en te bergen. Op de campus Brugge van Zoe Verpleegkunde werken voortaan 5 onderwijspartners samen in 1 gedeeld zorghuis. Zoe Verpleegkunde, HoWest, MAST, MIA en Technisch Instituut Heilige Familie. Samen vertegenwoordigen ze 4 onderwijsniveaus. En dat allemaal binnen zorg en welzijn. Van donderdag 3 september tot en met 24 september is de testcaravaan Komt Eraan te gast bij West-Vlaamse bedrijven Politiezone Oostende en ORAC Oostende. In het totaal zijn 88 personeelsleden ingeschreven. Personeel kan in die periode met een speed pedelec, elektrische fiets, e-longtail, elektrische bakfiets of vouwfiets naar het werk pendelen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt. Waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt. Kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
6: Goedemorgen, Radio Meteor.
7: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.it.

0: nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE Team Emirates zijn buiten tijd aangekomen in de 7e etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Qua Art.

0: @art.be en op de Facebookpagina. Qua Art, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

trust. Everything you say can and will be used against you.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 8 uur.

0: B-A-T-A-B. Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Dat schrijft het nieuwsblad. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat de ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. AA Gent mag naar de league phase van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
1: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. En dus ben ik enorm blij voor de club ook.
0: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maxima rond 23 graden.

0: drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur en Eclipse in beweging is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er vandaag ook weer om 10 uur en 5:55. Wie betaalt de Veerman? Dat is er om 10:50. En Retro Eclipse met de stem der stilte is er om 11:50. Sterrenwensochtend is er om 11:55. En clips à la carte zomer zijn er om 11:55. Dan is er ook het Vlaams Filmarchief en dat om 10:01. En Axel Noor is er om 14:50. Bonanza is er ook om 14:55. En Thee met een verhaal, aflevering 10, is er om 17:50. Sterrenwensochtend zijn er om 17:45. En De Dingen des Levens. En dat met aflevering 14.308, dat is er om 17:50. Mooi en Medogeloos, en dat met aflevering 9517, is er om 17:55. En Gorgossa Park is er vanavond ook nog om 17:55.

0: ADAB. Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. AA Gent mag naar de league phase van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
1: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. En dus ben ik enorm blij voor de club ook.
0: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maxima rond 23 graden.

Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Qua Art, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. Qua Art, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Qua Art, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem.

0: even ontspannen, even helemaal jij.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Oh ja, yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: De warme straat in Maldegem wordt tijdelijk onderbroken. Tussen 2 en 9 september worden namelijk werkzaamheden uitgevoerd tussen huisnummers 25 en 34. Tijdens deze werken is de straat onderbroken voor alle doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. In Oudenaarde legt Tineke van Holland op 1 september haar politieke mandaten neer om aan de slag te gaan als CEO van Medaxis, de Belgische koepelorganisatie van geneesmiddelenbedrijven. Ook schepen Farah van Steenbrugge neemt afscheid van de politiek om medische redenen. De opvolging van beide schepenen is ondertussen al geregeld. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. De civiele bescherming en de politie zijn volop bezig met een zoekactie in het geitenpark in Roeselare. Duikers en boten worden daarbij ingezet. De actie kadert in een lopend onderzoek. De Weststraat werd donderdagochtend plaatselijk afgesloten toen een kolonne van de civiele bescherming en de politie ter plaatse kwam. De hulpdiensten gingen vervolgens met boten en duikers het water op. Waarnaar precies wordt gezocht is voorlopig niet duidelijk. De politie wil ook geen verdere details kwijt. Tijdens werken aan de spoorwegbrug in de Kolvenstraat op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge werd woensdagavond een gasleiding geraakt. Daarbij ontsnapte gas uit een middendrukleiding. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stelden uit voorzorg een veiligheidsperimeter in. De stad Oostende werkt aan een nieuw parkeerplan. De voorbije periode werd hierover al uitgebreid in overleg gegaan. Op basis van die eerdere participatiemomenten werden een aantal keuzes en krijtlijnen vastgelegd. Daarom nodigen Stad Oostende, AG Oostende Mobilo en Economisch Huis Oostende ondernemers uit voor een infosessie over het nieuwe parkeerplan op woensdagavond 16 september.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaPagina. QuaArt. Kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de

0: Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Lagwa. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
3: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in de West Express. Vandaag openen ze voor de laatste keer het programma de Gentse groep New Inspiration and You Made a Fool of Me. The Fly.

The Mixed Emotions en You Want Love. Wie niet? Terug in de tijd met een oude Deutsche Schallplatte. Freddie Quinn, die Gitarre und das Meer.

Voor onze Duitse rondfunkvrienden. Freddy Quinn om die gitaar en dat is meer. Hij begon zijn groep bij de Monkees. Toen ging hij solo.

0: maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: Wiltura, en als de zomer weer voorbij zal zijn, luisteren wij naar Shirley Bassey. Something in the way he moves.

op haar eigen typische manier bracht ze de nummer. Shirley Bassey. And Something in the Way He Moves. Lionel Richie. Sella.

Au, au, au, je hoorde nog net Dave en Ansel Collins met de Double Barrel. En 1987, Starship. Nothing's gonna stop us now.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 11 uur.

Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen, moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor lijdere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar, het dittig jaar, het witte paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuw...

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informaticabeheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: De warme straat in Maldegem wordt tijdelijk onderbroken. Tussen 2 en 9 september worden namelijk werkzaamheden uitgevoerd tussen huisnummers 25 en 34. Tijdens deze werken is de straat onderbroken voor alle doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. In Oudenaarde legt Tineke van Holland op 1 september haar politieke mandaten neer om aan de slag te gaan als CEO van Medaxis, de Belgische koepelorganisatie van geneesmiddelenbedrijven. Ook schepen Farah van Steenbrugge neemt afscheid van de politiek om medische redenen. De opvolging van beide schepenen is ondertussen al geregeld. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdikt en ook een boete van 1600 euro. De civiele bescherming en de politie zijn volop bezig met een zoekactie in het geitenpark in Roeselare. Duikers en boten worden daarbij ingezet. De actie kadert in een lopend onderzoek. De Weststraat werd donderdagochtend plaatselijk afgesloten toen een kolonne van de civiele bescherming en de politie ter plaatse kwam. De hulpdiensten gingen vervolgens met boten en duikers het water op. Waarnaar precies wordt gezocht is voorlopig niet duidelijk. De politie wil ook geen verdere details kwijt. Tijdens werken aan de spoorwegbrug in de Kolvenstraat op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge werd woensdagavond een gasleiding geraakt. Daarbij ontsnapte gas uit een middendrukleiding. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stelden uit voorzorg een veiligheidsperimeter in. De stad Oostende werkt aan een nieuw parkeerplan. De voorbije periode werd hierover al uitgebreid in overleg gegaan. Op basis van die eerdere participatiemomenten werden een aantal keuzes en krijtlijnen vastgelegd. Daarom nodigen Stad Oostende, AG Oostende Mobilo en Economisch Huis Oostende ondernemers uit voor een infosessie over het nieuwe parkeerplan op woensdagavond 16 september.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken. En genieten.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt?

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 1

De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.it.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: De warme straat in Maldegem wordt tijdelijk onderbroken. Tussen 2 en 9 september worden namelijk werkzaamheden uitgevoerd tussen huisnummers 25 en 34. Tijdens deze werken is de straat onderbroken voor alle doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. In Oudenaarde legt Tineke van Holland op 1 september haar politieke mandaten neer om aan de slag te gaan als CEO van Medaxis, de Belgische koepelorganisatie van geneesmiddelenbedrijven. Ook schepen Farah van Steenbrugge neemt afscheid van de politiek om medische redenen. De opvolging van beide schepenen is ondertussen al geregeld. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdikt en ook een boete van 1600 euro. De civiele bescherming en de politie zijn volop bezig met een zoekactie in het geitenpark in Roeselare. Duikers en boten worden daarbij ingezet. De actie kadert in een lopend onderzoek. De Weststraat werd donderdagochtend plaatselijk afgesloten toen een kolonne van de civiele bescherming en de politie ter plaatse kwam. De hulpdiensten gingen vervolgens met boten en duikers het water op. Waarnaar precies wordt gezocht is voorlopig niet duidelijk. De politie wil ook geen verdere details kwijt. Tijdens werken aan de spoorwegbrug in de Kolvenstraat op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge werd woensdagavond een gasleiding geraakt. Daarbij ontsnapte gas uit een middendrukleiding. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stelden uit voorzorg een veiligheidsperimeter in. De stad Oostende werkt aan een nieuw parkeerplan. De voorbije periode werd hierover al uitgebreid in overleg gegaan. Op basis van die eerdere participatiemomenten werden een aantal keuzes en krijtlijnen vastgelegd. Daarom nodigen Stad Oostende, AG Oostende Mobilo en Economisch Huis Oostende ondernemers uit voor een infosessie over het nieuwe parkeerplan op woensdagavond 16 september.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
4: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Voor die...
3: Goedemorgen.
2: Waarbij je het liefst opstaat met...
4: een rustig deuntje.
2: En voor de...
5: Goedenavond.
2: Waarbij je de dag wil verteren door te...
6: dansen op deze toppers.
7: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51. Proximus.

0: De warme straat in Maldegem wordt tijdelijk onderbroken. Tussen 2 en 9 september worden namelijk werkzaamheden uitgevoerd tussen huisnummers 25 en 34. Tijdens deze werken is de straat onderbroken voor alle doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. In Oudenaarde legt Tineke van Holland op 1 september haar politieke mandaten neer om aan de slag te gaan als CEO van Medaxis, de Belgische koepelorganisatie van geneesmiddelenbedrijven. Ook schepen Farah van Steenbrugge neemt afscheid van de politiek om medische redenen. De opvolging van beide schepenen is ondertussen al geregeld. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. De civiele bescherming en de politie zijn volop bezig met een zoekactie in het geitenpark in Roeselare. Duikers en boten worden daarbij ingezet. De actie kadert in een lopend onderzoek. De Weststraat werd donderdagochtend plaatselijk afgesloten toen een kolonne van de civiele bescherming en de politie ter plaatse kwam. De hulpdiensten gingen vervolgens met boten en duikers het water op. Waarnaar precies wordt gezocht is voorlopig niet duidelijk. De politie wil ook geen verdere details kwijt. Tijdens werken aan de spoorwegbrug in de Kolvenstraat op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge werd woensdagavond een gasleiding geraakt. Daarbij ontsnapte gas uit een middendrukleiding. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stelden uit voorzorg een veiligheidsperimeter in. De stad Oostende werkt aan een nieuw parkeerplan. De voorbije periode werd hierover al uitgebreid in overleg gegaan. Op basis van die eerdere participatiemomenten werden een aantal keuzes en krijtlijnen vastgelegd. Daarom nodigen Stad Oostende, AG Oostende Mobilo en Economisch Huis Oostende ondernemers uit voor een infosessie over het nieuwe parkeerplan op woensdagavond 16 september.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die
6: monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
7: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
8: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
9: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Beste radiovrienden van Radio Meteo, we zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
3: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
4: I love it because it feels so great.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een Hitkampioen souvenir.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

en de hitskampioen. De perfecte combinatie voor een feel-good uur waar iedereen terecht kan. Jong en zij die houden van wat dansklassiekers. Ik noem dat niet specifiek ouderen natuurlijk. Want er zijn ook wat jongeren die houden van een lekkere dansklassieker. Net zoals

ADAB. Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije twee maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjesmensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-3891. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Secret, het volgende op haar hit End of the World, dat ze speciaal schreef voor haar vader Billy Ray voor zijn 64ste verjaardag. Het idee ontstond als een verjaardagscadeau, maar groeide uit tot een emotioneel geladen track waarin Miley Cyrus zingt over vertrouwen, familiebanden en onuitgesproken waarheden. Extra bijzonder, ze kreeg muzikale steun van Fleetwood Mac-iconen Mick Fleetwood en Lindsey Buckingham, twee van de favoriete muzikanten van Billy Ray. Een heel goede middag, van harte welkom in Peter 5.6.
1: Peter 5.6, iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 5 tot 6.

Een muzikale driehoek die je nooit zag aankomen. Robin Schulz, Kappie, een mysterieuze beatfluisteraar of zeg maar een USB-stick vol magie en de feestbrigade van Nervo. Freaking you out. We zijn op dreef, jongens. Basement Jacks, Red Alert.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Een muzikale tijdcapsule uit 1974. David Essex met Gonna Make You a Star. Wat dacht je van een heerlijke reggae herinterpretatie van een Cat Stevens klassieker? Maxi Priest, Wild World. De hoogste tijd om je te laten wiegen door de beat.

In 2004 knalde Natasha Bedingfield met These Words. De zangeres, jawel, de zus van Danielle Bedingfield, liet horen dat muzikaal talent geen toeval is in huize Bedingfield. Met een cocktail van pop, R&B en een snufje hip-hop zette ze haar naam stevig op de muzikale wereldkaart. En dat allemaal met een simpel maar krachtig mantra: I love you, I love you.

Uit 87, recht uit de Britse hitfabriek. Climby Fisher met Rise to the Occasion. Nu heb ik toch wel diep moeten duiken in mijn muzikale schatkist, hoor. En luister maar mee wat ik nog vond.

0: LSD J Back in My Life knalde nog even door je speakers voordat we de studio uitglijden. Maar straks glijd ik soepel terug in de ether voor de Soul Train tussen 7 en 8. Tot straks en vergeet niet, de trein wacht op niemand, behalve op jou.
1: Peter Monsieur. Radio.

0: De warme straat in Maldegem wordt tijdelijk onderbroken. Tussen 2 en 9 september worden namelijk werkzaamheden uitgevoerd tussen huisnummers 25 en 34. Tijdens deze werken is de straat onderbroken voor alle doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. In Oudenaarde legt Tineke van Holland op 1 september haar politieke mandaten neer om aan de slag te gaan als CEO van Medaxis, de Belgische koepelorganisatie van geneesmiddelenbedrijven. Ook schepen Farah van Steenbrugge neemt afscheid van de politiek om medische redenen. De opvolging van beide schepenen is ondertussen al geregeld. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. De civiele bescherming en de politie zijn volop bezig met een zoekactie in het geitenpark in Roeselare. Duikers en boten worden daarbij ingezet. De actie kadert in een lopend onderzoek. De Weststraat werd donderdagochtend plaatselijk afgesloten toen een kolonne van de civiele bescherming en de politie ter plaatse kwam. De hulpdiensten gingen vervolgens met boten en duikers het water op. Waarnaar precies wordt gezocht is voorlopig niet duidelijk. De politie wil ook geen verdere details kwijt. Tijdens werken aan de spoorwegbrug in de Kolvenstraat op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge werd woensdagavond een gasleiding geraakt. Daarbij ontsnapte gas uit een middendrukleiding. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stelden uit voorzorg een veiligheidsperimeter in. De stad Oostende werkt aan een nieuw parkeerplan. De voorbije periode werd hierover al uitgebreid in overleg gegaan. Op basis van die eerdere participatiemomenten werden een aantal keuzes en krijtlijnen vastgelegd. Daarom nodigen Stad Oostende, AG Oostende Mobilo en Economisch Huis Oostende ondernemers uit voor een infosessie over het nieuwe parkeerplan op woensdagavond 16 september.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. even ontspannen, even helemaal jij.
5: Voor wie non-stop info zoekt
6: en nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even
7: alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Een hele goede middag. Radio Meteor.
9: De nooit vervelende hits. Bart Motar.

0: Laidback, een Deense popgroep bestaande uit Tim Stahl en John of Johan Gulberg. Deze formatie werd opgericht in 1979 en zijn eigenlijk in België en in Nederland het meest succesvol rijk geworden met de hit White Horse en natuurlijk ook Sunshine Reggae. Dit haalde net geen top 5 hit in de hitparade van 1990. We hadden het over Laidback en ze hadden het over Baker Man.
1: Bart Mottaert.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: De nooit vervelende hits. Bart Mottaar.

Dasha, like it, I like that, hier bij de Feel Good Station. U luistert mee naar de Nooit Vervelen Hits. Iedere vrijdagavond zit ik in je radio tussen 18 en 19 uur. Mijn naam is Bart Bataar en u luistert uiteraard mee naar Meteor.

Dan Harmon was door de jaren heen vooral liedjesleveranciers voor anderen. Schreef hij succesvolle hits voor niemand minder dan Tina Turner, Take That, Joe Cocker, Paul Young, James Brown en natuurlijk ook vele anderen. In 1994 had hij eigenlijk zelf een grote radiohit te pakken. En dit kwam eigenlijk uit de film Streets of Fire. U kon genieten van niemand minder dan Dan Hartman uit 1984 en I Can Dream About You. Trouwens, hij overleed 10 jaar later in 1994. La, la, la.

0: Eind van de jaren 90 lag de wereld toch wel eigenlijk een heel klein beetje aan zijn voeten. Scoorde de ene grote hit na de andere en voerde de hitparades aan met het leuke Seven Days. U kon genieten van Greg David. Moest je nu pas bijkomen, u luistert mee naar de Nooit Vervelende Hits. Iedere vrijdagavond zit ik in die radio. Natuurlijk hier bij Meteor.
1: Radio Meteor.

0: De tijdloze classic sijplen ook vandaag oprollen. Ook vandaag uit je radiotoestel. Wat een juweeltje hoor. Een puur jeugdsentiment van mij. Uit de hitparade van 1985. Geweest nummer 1 voor German Jackson. En hadden we het over When the Rain Begins to Fall in het duet met Piazzadora. Dit moesten we even zeggen. 105 en 105 vandaag. Welkom, dit is Meteor. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Radio Meteor.

vooral in de eerste helft van de jaren 80 succesvol was. Het middelpunt van de band was uiteraard niemand minder dan Boy George. U luisterde naar een gewezen nummer 1 hit dat we terugvonden in 1983. Carmen Chameleon. Onderweg Brian Adams. I remember those summer days.

scoorde probleemloos iets. Jaren 80 en jaren 90. Mag er natuurlijk nog altijd best bij wijzen. Gewoon over niemand minder dan Bryan Adams. En Will We Ever Be Friends Again? Daar hebben we helemaal geen probleem mee. Dit was weer voor deze week de Nooit Vervelend Hits hier bij Radio Meteor 105 en 105.8. Natuurlijk de Feel Good Station. Mijn naam is Bart Mataar. Zeg je uitermate heel graag gedaan. Veel leuk en plezier met de collega's. Wij laten jou achter met Marshmallow. En

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 7 uur.

Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije twee maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjes mensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Al meer dan 40 jaar is soul-legende Georgie B de drijvende kracht achter de talloze funky grooves. Als producer, componist en frontman van de ervaren muzikanten van Groove Association weet hij keer op keer te verrassen. De single Soul Night brengt een warme mid-tempo vibe die moeiteloos de juiste snaar raakt. Eén ding is zeker, teleurstellen doen ze nooit. Hey, goedenavond. Vrijdagavond is Soul Train Time. Van 19 tot 20 uur neem ik je mee op een rit vol soul, funk, disco en R&B.
1: Dit is de Soul Train. Peter Monsieur.

dame die blijkbaar weet wat ze wil. En ze durft het te zeggen. Olivia Dean, Man I Need van vorig jaar, waar ze zelfs onze hitlijsten mee domineerde. Het is sexy, het is direct. Als je op zoek bent naar soul met een boodschap, dan zit je nu goed. Curtis Harding, de paard.

Voor dit project sloeg Christian McBride de handen ineen met soul- en R&B-legende Jeffrey Osborne, voormalig frontman van LTD. Samen staken ze een van hun grootste hits in een nieuw jasje. Every Time I Turn Around, Back in Love Again. Een heerlijke, frisse interpretatie van een klassieker. McBride noemde het een droom die uitkwam en dat voel je aan alles. Daarnaast stootte ik nog op een pareltje de cover van Nights on Broadway door Candy Stetten. Bee Gees fan of niet, deze had ik niet zien komen, maar wat een versie. Ze heeft het nummer een geweldige swing meegegeven.

Tony Braxton met het ijzersterke He Wasn't Man Enough. Een plaat uit 2000 waarin ze een ex-haarschep op zijn plek zet. En over mannen gesproken die wel weten hoe het moet, zet je schrap voor de meester van de soul. Met zijn diepe, warme stem laat hij zien dat je niet alleen mooie woorden moet spreken, maar ze ook moet waarmaken. Barry White, practice what you preach.

Chaka Khan, ze warmde ons dit voorjaar al op met deze track, maar het echte werk volgt op 18 september. Dan verschijnt Chuckzilla, haar eerste plaat in 7 jaar. En met gasten als Snoop Dogg en Lenny Kravitz weet je dat de koningin van de funk niks aan het toeval overlaat. Anita Baker, Caught Up in the Rapture.

stem glijdt over de zachte toetsen en warme baslijnen alsof ze rechtstreeks uit je hart komt. Dit is Pure Klasse uit 1986. Anita Baker met Caught Up in the Rapture. Mantronix, Got to Have Your Love.

0: Die typerende mix van 90s hip house en een ijzersterke soulhoek blijft fantastisch. De baslijn rolt heerlijk door en je krijgt er automatisch een boost van. Een absolute klassieker voor het weekendgevoel. En daar glijdt hij binnen, de glijder van de week. Agentic Orange serveert ons een dampende soultrack met August Heat. Perfect als afsluiter van de show. Warm, dromerig en het een tikje mysterieus. Geniet van het weekend.
1: Peter Monsieur, Soul Train.

0: De warme straat in Maldegem wordt tijdelijk onderbroken. Tussen 2 en 9 september worden namelijk werkzaamheden uitgevoerd tussen huisnummers 25 en 34. Tijdens deze werken is de straat onderbroken voor alle doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. In Oudenaarde legt Tineke van Holland op 1 september haar politieke mandaten neer om aan de slag te gaan als CEO van Medaxis, de Belgische koepelorganisatie van geneesmiddelenbedrijven. Ook schepen Farah van Steenbrugge neemt afscheid van de politiek om medische redenen. De opvolging van beide schepenen is ondertussen al geregeld. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. De civiele bescherming en de politie zijn volop bezig met een zoekactie in het geitenpark in Roeselare. Duikers en boten worden daarbij ingezet. De actie kadert in een lopend onderzoek. De Weststraat werd donderdagochtend plaatselijk afgesloten toen een kolonne van de civiele bescherming en de politie ter plaatse kwam. De hulpdiensten gingen vervolgens met boten en duikers het water op. Waarnaar precies wordt gezocht is voorlopig niet duidelijk. De politie wil ook geen verdere details kwijt. Tijdens werken aan de spoorwegbrug in de Kolvenstraat op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge werd woensdagavond een gasleiding geraakt. Daarbij ontsnapte gas uit een middendrukleiding. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stelden uit voorzorg een veiligheidsperimeter in. De stad Oostende werkt aan een nieuw parkeerplan. De voorbije periode werd hierover al uitgebreid in overleg gegaan. Op basis van die eerdere participatiemomenten werden een aantal keuzes en krijtlijnen vastgelegd. Daarom nodigen Stad Oostende, AG Oostende Mobilo en Economisch Huis Oostende ondernemers uit voor een infosessie over het nieuwe parkeerplan op woensdagavond 16 september.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die
6: monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus

Haakon de VIII zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de vierde koning van het koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn 89ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe droneaanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakte 2 medewerkers gewond. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de UNO-X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Dit is The X-Vibe. Mijn naam is Jesse, Templeton, Elderbrook en cola. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard liter cola gedronken. Ja, dat is veel. Niet zo heel gek dat er dus een house track over gemaakt is. In de VS tussen de 20 en 22 miljard liter per jaar. Europa 19 en 21 miljard liter. De gemiddelde Nederlander die drinkt 38 liter per jaar. Dat is veel, hè? Het is de favoriete frisdrank

officieel gestopt. Dat is ook alweer een tijdje geleden. En in totaal hebben ze zo'n 17 grote internationale muziekprijzen gewonnen. Brit Awards, Billboard Music Awards, enzovoort, Grammy Awards. En in totaal wordt hun vermogen geschat op 140 miljoen. En terecht, want daar hebben ze voor gewerkt. Hard gewerkt zelfs. Daft Punk is dit. In The X Vibe.

een tijdje uit. 2014 komt hij uit. Het is al dik 10 jaar oud, dus deze track. Lekker. Never Grow Old is sowieso een goed motto. Mocht je ook denken, hey, ik heb nog wel een houseplaatje wat ik herontdekt heb of ontdekt heb. Je kan het de hele week 24/7 delen via dxvibe.nl. En hoor je binnenkort gewoon terug op de radio.

In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalrace als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartij in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Een heel fijn weekend.
8: The rhythm that comes from Africa, the cradle of all creation. In 1987, the rhythm was born. House music was conceived of the rhythm, the essence of house is the rhythm. The essence of house is the rhythm. This is house music.

In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartij in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Ben jij een ochtendmens?
3: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die
4: monsterfile van 340 kilometer.
3: Kies je voor.
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Goeienacht, Radio Meteor.
6: In the beginning was the rhythm. The rhythm that comes from Africa. The cradle of all creation. In 1987, the rhythm was born. House music was conceived of the rhythm. The essence of house is the rhythm. The essence of house is the rhythm. This is house music. All I need's a good DJ like this one.

driving me crazy, Mr. DJ. Mr. DJ, are you ready?

In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartij in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

DAB. In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartij in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 1.